0: komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
0: Dit is Helmond.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: non-stop de beste muziek op je radio.
1: Op je radio.
0: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Dit is Van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak

0: van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
2: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
4: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil.

0: De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen.
3: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
5: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand.

0: sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
1: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
2: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Trusten!
0: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Zaterdag, 3:09, welkom heen, draai door. De komende uren staan ze weer voor je klaar, de hits van je leven. En het allemaal gezellig bij...
4: Dit is Helmond.
5: Henk draait door.

0: hele grote groep die gaat er gewoon kapot aan.
1: Ja, dit is geen onzin. Iedereen die kiest er zelf voor. Hè? En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak erop, geef maar gas.
2: Henk draait door.

Nu al toeters en bellen op je, toeters en belletjes op je radio. Dat belooft van de komende 3 uur. Earth, Wind and Fire and Dancing with Tears in My Eyes staat nu voor je klaar. Je hoorde inderdaad September van Earth, Wind and Fire. Het is 7 over de klok van 9 uur. Het is nog een beetje mistig vanmorgen, maar de zon gaat zometeen doorbreken. Dat beloof ik.

0: Altijd lekker dit, hè? Yeah, Marie's the King. En Marie's the name. Of is Slater's Flame. En daarvoor hadden we de Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Een kopje koffie on the side. 13 over de klok van 9 uur.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: En er is weer tijd voor de platenkast van ondergetekende. De playlist staat op Spotify onder Henk's platenkast. Dus zeg, neem eens een keer een kijkje. Ik heb er weer eentje gevonden in mijn archieven, vrienden. Ja, deze artiest die was natuurlijk een van de leden van de band Fleetwood Mac. En hij ging de band verlaten en hij had een debuutsingle. Afkomstig van het album onder de naam Law & Order. En hij bracht een singeltje uit onder de naam Trouble. Bereikte nummer 9 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Een gigantisch nummer 1 hit in onder andere Australië en Zuid-Afrika. In Nederland is het een geliefde klassieker. Ja, daar hoor je al, natuurlijk al gauw thuis in het kaliber Henkies platenkast. Hier is Lindsey Buckingham. En Trouble, maar dit is Helmond Radio.

Nou, de grote successen van Fleetwood Mac. We wisten met deze keer dat hij ook een op eigen benen kon staan en een ijzersterke poptrack kon afleveren. Lindsey Buckingham and Trouble, maar dit is Helmond Radio. Te vinden op, het, op Spotify met, bij Henkie's Platenkast. Daar is hij te vinden, vrienden. Neem eens een keer een kijkje, zou ik zo zeggen. Tussen 11 en 12 gaan we terug naar het jaar 1986. Even een kijkje in de tipperaden. We nemen nog 8 weer opnieuw binnen, Frank Boeien. En hij is nog steeds verslaafd aan jou.

Frank Boeien en Verslaafde Joop. Hij behaalde natuurlijk zijn grote successen in de jaren 80. Nummer 28 nieuw binnen in de Tipperadio in het jaar 86. Zijn vandaag in het jaar 81 op deze datum. Bereikt deze dame de eerste plaats in onze top 40. En blijft daar maar liefst 2 weken staan. Het was het thema van de film van James Bond. Ja, er zijn veel thema's geweest, maar er zijn erbij die nog steeds op het netvlies staan. Onder andere deze, For Your Eyes Only.

0: En die komen elke week terug, hè, bij Dit is Helmond Radio. Henk draait door rond de klok van 9:30, zo ook vandaag. En vandaag in het jaar 83 koos Frits Spits voor een romantische ballad, gezongen door Peebo Bryson en Roberta Flack. Het nummer werd uitgebracht als eerste single van hun gezamenlijke debuutalbum Born to Love. Groeide uit tot een van de meest iconische liefdesliedjes uit de jaren 80. Scoorde in de Amerikaanse Billboard nummer 16. In Engeland behaalde het nummer 2. In Nederland en België werd het een vaste waarde in hitlijsten en groeide uit tot een populaire keuze van onder andere openingsdansen op bruiloften. Weet je waar ik het over heb? Ik denk het wel.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

Bebo Bryson en Roberta Flack was de nummer 1. Mister met nummer 1 op mijn hoofd was natuurlijk de steunplaat van dit jaar 83 bij Frispits op deze datum 12 september. En overleden artiesten, ja. Ook op deze dag in het jaar 2017 overleed Riem de Wolf. En hij is natuurlijk altijd verbonden met deze hit, hè? The Blue Diamonds. En hij heet...

Beloftes doen maakt schuld, hè? De zon breekt door. En op je radio Ticento, een echte zomerhit van Mattia Bazar uit Italië. Nummer 5 genoteerd in de top 40 in het jaar 86. In de negende week. Het is 10 minuten over de klok van 9:30 alweer. Even een kijkje in die top 40. We gaan even naar beneden scrollen naar nummer 19. Zakte 5 plaatsen. Ze noemen zichzelf de SOS Band, oftewel de Sound of Success Band. Scoorde vele hits, hè? Maar dit was er ook wel eentje, hoor. Een echte soul show classic hier is Borrowed Love.

0: Alles wat ze maakte veranderde in goud. Hè? Deze SOS-band, Borrowed Love, is er eentje van. De nummer 19 uit de top 40 in het jaar 86, die komt voorbij tussen de klok van 11 en 12 uur.
1: Frank Sinatra.

0: get, folks. That's what you get, folks, for making whoopee.
1: Het album staat bij mij in mijn kastje. Net zoveel albums van The Voice. Frank Sinatra en Making Whoopee. We kijken even in de tipparade in het jaar 86. Zometeen hoor je Forever Live and Die van OMD. Tip nummer 16 in de tipparade in het jaar 86. Dit was een tipparade, notering voor Huey Lewis en de nieuws op nummer 26. Hier is Stuck With You, maar dit is Helmond Radio. Henk draait door.

Maakte vele hits, hè, deze man in de jaren 80. Enola Gay. Mede voor Lins, misschien wel een grootste. Talking Loud and Clear. En ook deze was daar zeker bij. Forever Live and Die. Een tipperade notering in het jaar 86. Veel van deze lekkere muziek tussen 11 en 12. Bij Henk Draait Door. Dit was nummer 20 in de lijst. Hollywood Beyond. And What's the Color of Money? Ja, wat is dat tegenwoordig eigenlijk? Groen? Geel? Roos? Wat hebben we allemaal, zeg?

Een echte one hit wonder voor deze Horrible Beyond. Daarna nooit meer iets van gehoord van deze band. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Na het nieuws. 12-jarige artiesten en een jarige collega. Wie zou dat zijn? In the town.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Geachte luisteraars.

huis, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

Dave Winwood. Hij begeleidde bluesgrootheden als Muddy Waters en John Lee Hooker op zijn Britse tournee. En ook zou hij Jimi Hendrix hebben geleerd om te improviseren. Je hoort de oren van een tweede ring draaien door voor zaterdag 12 september. Valerie. Zometeen onze jarige artiesten. Maar allereerst, afkomstig uit Leiden, dit bandje scoorde 2 hitjes. Dit was al hun grootste. Hier is Fred Astaire van The Mo.

0: De Mo en Fred Astaire, dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is met 10 minuten over de klok van 10 uur alweer, hoor. Jawel, zeg. Onze jarige artiesten. En ook nog een jarige collega vandaag.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Wie is er wel die collega, Henk? Nou, dat is Piet Berkers. Bekend van Rood en Blauw elke maandagavond tussen 8 en 10. Hij wordt vandaag 61 jaar oud. Piet, mocht je luisteren. Van harte gefeliciteerd. En namens alle medewerkers van dit is Helmond Radio en TV. En maak er een mooie dag van. En je bent jarig met 12 andere artiesten. Zometeen hoor je Kaoma. Joan Cloud Bonaventura is jarig, wordt 77. Hoort zometeen die bekende, hè, van hun. De Lambada. En ook jarig van de Foundations is Colin Young. Hij wordt vandaag 82 jaar oud. En hier is uit 67... een van hun grootste hits. En hij heet

Een grote zomerrit, eind jaren 80 voor Kaoma. Jean-Claude Bonaventura wordt 77 jaar oud, hoorde de Lambada. Maar dit is Helmond Radio. Het is ook nog vandaag de dag voor de Zuid-Zuid-samenwerking. Het is ook nog internationale dag van de migraine. Het is nationale dag van de boerin. En het is ook nog internationale dag van de eerste hulp vandaag, 12 september. De volgende tweejarige artiesten. Zometeen hoor je America met Sister Golden Hair. Vandaag jarig is een van de oprichters. Gary Beckley wordt vandaag 74 jaar oud. Ook jarig van de band Masada is Johnny Manahutu. Hij wordt vandaag 77 jaartjes oud.

had ook natuurlijk kunnen kiezen voor A Horse With No Name. Ik denk, weet je wat, we kiezen deze van America. Sister Golden Hair. Gary Beckley, 74 jaar oud vandaag. Zometeen onderweg Mylène Farmer. Ze wordt vandaag 65 jaar oud. Zometeen hoor je Desenchanté. En van de band Ecstasy is jarig Barry Andrews. Ze wordt vandaag 70 jaar oud. En einde van de jaren 70 scoorden ze één grote klopper van een hit. Dat was deze. Ze maken plannen voor Nigel.

Mylène Farmer. Wordt vandaag 65 jaar oud. Je hoorde Desenchanté. Ja, wie er nou eerder was, Kate Ryan of deze dame, dat weet ik echt niet wie er eerder was. Dus ik moet u in ongewis laten wat dat betreft. Tweejarige artiesten, zometeen hoor je Within Temptation. Zometeen hoor je Ice Queen. Stefan Haastrecht is jarig, wordt 54 jaar oud. Ook jarig is Steve Sweet, oftewel Dark Raven. Hij wordt vandaag 59. Scoorde een hit in het jaar, wat zou het zijn geweest, midden van de jaren 2000.

Mensen, wacht even. We gaan die billenbeweging doen, mensen. Die billen, kom op met die billen, mensen.

Een lekker kopje koffie on the side. Op je radio hoorde u Within Temptation. Vandaag jarig is Steven Haastrecht. Wordt 54 jaartjes oud. Jennifer Hudson viert vandaag haar 25e verjaardag. Zometeen hoor je Can't Describe the Way I Feel. En ook jarig vandaag is 2Chainz. Wordt vandaag 49 jaar oud. Hij had ergens een hit samen met ene Jason Derulo. Hij heet Talk Dirty. Nou vooruit dan, voor deze keer. Good jazz.

Jennifer Hudson is jarig vandaag. Ze blaasde 45 kaartjes uit. Je hoorde Can Describe the Way I Feel. Want dit is Helmond Radio. Heen draaien door. Het is inmiddels 14 minuten voor de klok van 11 uur. De laatste tweejarige. Zometeen hoor je Tim Knol. Hij wordt vandaag 37 jaar oud. Ze hoort zometeen When I Am King. En ook jarig is Petra Eos Marklund. Ze wordt 42 jaar oud. Bekend onder de naam September. Scoorde een hitje. Ja, wat zou het zijn geweest? Nou, 2007 zo'n beetje, denk ik. Het zou zomaar een one-and-wonder kunnen zijn. Hier is Cry For You. Ben je er zelf ook jarig, vrienden? Maak er een mooie dag van, hè? Gefeliciteerd.

knal, dames en heren, op de radio. Hij is jarig vandaag. 37 jaar oud. When I am king. Het zal nooit gebeuren, Tim, denk ik. Maar dat geheel terzijde. Vrienden, weet je wie ook jarig had moeten zijn vandaag? Hij had vandaag 82 jaar geworden. Zijn naam is Barry White, maar hij overleed 4 juli 2003. En dan moet ik dit instarten. In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time. Van zo'n jingle verdient de man natuurlijk, hè? Nog steeds grijs gedraaid op de radio. Hij kwam uit de gevangenis en zei van, ik word artiest. En wat er toen allemaal gebeurde is geschiedenis. Hier is Barry White, and you see the trouble with me.

Deze man brengt zoveel energie, hè. Ongelooflijk, Mr. Barry White. Had jarig geweest vandaag. Had 82 moeten worden. Vele hits, hè. You're the first and last by everything. The Secret Garden. Never gonna give you up. Just the way you are. I'm gonna love you just a little bit more, baby. Let the music play. Can't get by without you. En nog veel meer van die hits. Lekker toch? Na het nieuws gaan we terug naar het jaar 1986. Ik heb voor je klaarstaan de hits van dat jaar uit de top 40 van week 37 in 86. En na het nieuws gaan we dan weer beginnen. We beginnen met Gerard Joling. Die is nieuw binnen op nummer 40 met Spanish Heart. En we gaan eruit het eerste uur met nummer 23 uit de lijst. Hier is Aha en Hunting High and Low.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het laatste uur.
2: Nieuw.

Ze hadden me nog zo gewaarschuwd voor de insteken. We hoorden Gerard Joling, nummer 40, genoteerd met Spanish Heart. Het succes van Ticket to the Tropics werd eigenlijk nooit geëvenaard met het nummer, maar bereikt wel nummer 28 in de top 40. Welkom in het jaar 86, 12 september van dat jaar. Week nummer 37. We hebben de top 40 voor je klaarstaan tot de klok van 12 uur. Met daarin 6 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 16. De klapper van de week. De alarmschijf die komt voorbij zometeen rond de klok van 11:30. De tweede nieuwe binnenkomer is voor de Human League. Nieuw. Een van de grootste hits van de band. Van het album met de naam Crash. Hier is Human. Dit is Helmond Radio.

0: Het was de tweede nummer 1 hit in Amerika voor de Human League na Don't You Want Me. Deze Human, nieuw in het lijstje op nummer 38. Twee plaatsen hoger staat nieuw. Gwen Guthrie met Nothing's Going On, Anything But Going On. Ain't nothing going on but the rent.
1: Nieuw.
0: Praten is ook een vak.

0: So, Eddie. Nothing's going on but the rent. Werd trouwens geschreven door de Britse topsongwriter Rod Temperton. Die was destijds ook verantwoordelijk achter de megahits zoals Thriller en Rocket You van Michael Jackson. En ook Give Me the Night van George Benson, daar deed hij de muziek voor. En later zal zijn kenmerkende popfunky popstructuur nog overduidelijk terug te horen zijn in Sweet Freedom van Michael McDonald's. Die komen we later nog tegen in het lijstje. Ergens rond de klok van 10 voor 12. Op nummer 35 staat nieuw binnen. Het goede doel.
1: New.

0: Nummer 35 nu binnen, de vierde in het lijstje in het jaar 86. Het Goede Doel en Zwijgen, afkomstig uit, natuurlijk uit Utrecht, van het album Mooi en Onverslijdbaar. Twee plaatsen hoger staat de vijfde nieuwe binnenkomer. Het nummer staat bekend om zijn sterke verhalende songtekst. Het vertelt het mystieke verhaal van een jonge Amerikaanse soldaat die tijdens de Vietnamoorlog in het jaar 65 wordt omsingeld door de vijand. En zijn geweer blokkeert. Wordt hij gered door een gigantische mysterieuze marinier die zichzelf camouflage noemt. De volgende nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw
0: is Stan Ridgway en Camouflage.

Deze Stan Ridgway had nog een andere hit, hè? Hierna volgens mij nog eentje. Calling Out to Carol. Dat werd een kleine hit in de top 40 geworden. De vijfde nieuwe binnenkomer, Calling Out. Nee, Camouflage was dat het jaar 86. Op nummer 33 nieuw binnen. En op nummer 26 staat een nummer dat onder andere nummer 1 stond in Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Finland, Spanje en Zuid-Afrika. In Engeland bereikte het de derde plaats. En in de Amerikaanse Billboard Hot 100 werd nummer 12 bereikt. Ik heb het over Level 42. Hier zijn de lessen in de liefde. Bij Dit Is Helmond Radio.

0: kansloze oude meuk dit ook. Hè? Zo heet hij. Level 42 en Lessons in Love. Ja, waar de mannen ook optreden. Ze hebben nog steeds volle zalen, vrienden. Echt. Het is de alarmschijftijd. Het is 11:30 bijna. Ik heb een alarmschijf voor je klaarstaan. Het werd geproduceerd door het legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Het markeerde een historisch moment in de popgeschiedenis. Het werd namelijk deze dame allereerste nummer 1 in Amerika. En hiermee was zij en haar broer Michael de eerste broer en zussen in de geschiedenis die al bij een solo nummer 1 hit scoorde in de Verenigde Staten. In ons land bereikt het destijds de nummer 10 notering in onze Nederlandse top 40. En de dame in kwestie heet Janet Jackson.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: En de tekst gaat over verliefdheid, waarbij de gedachte aan een geliefde direct rust en plezier brengt. Hoewel hectisch of gek de wereld om haar heen ook wordt. Janet Jackson. When I think of you.

0: moet je luisteren. Wij moeten hiermee stoppen.
1: Ja, we stoppen ermee.
0: Ik ben het zo zat. We zijn al 2,5 uur bezig.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond. Dit is Helmond.

0: Peter Cetera. Is het heel aan succesvol voor hem dat hij de band Chicago verlaten had. En bekend als hoofdthema van de film The Karate Kid Part 2, The Glory of Love. Nummer 24. En op nummer 16 staat...
1: De klapper van de week. Nieuw.
0: Deze van Run DMC. Een echte radiohit. In Nederland, Walk This Way.

0: Aerosmith en Run DMC in één samenwerking. Werd een dikke hit in Amerika, hè? Nummer 2. In ons land werd het ook een top 5 notering. En op nummer 13 staat de plaats. Ja, ik moet even een jingeltje draaien, want daar hoort even een jingeltje bij.
1: De muziek is verschrikkelijk. Maar oh, wat is het gezellig.
2: Relax. You're quite safe here.
3: Am I dreaming?
4: No.
3: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
4: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still.
4: A door? A door?
3: Swing doors, huh? Look, look, look, look, look.

0: get no sleep.
1: Club. How am I gonna get to sleep?
2: Trust me. Trust me. Trust me.
0: Stond wekenlang in de top 40 deze plaats van Art of Noise. In de versie van Max Headroom. Beetje een raar plaatje op nummer 13, Paranomia. Nummer 7 staat deze plaat van Chris de Burke.

Deze ballad groeide uit tot een enorme hit. Bereikte nummer 6 in de top 40 en is sindsdien een vaste waarde gebleven in de hitlijsten. En de populaire keuze op bruiloften en Valentijnslijsten. Chris de Burgh, nummer 7. En The Lady in Red. We gaan naar de top 3. En als ik deze instart, weet je meteen wie dit is. Bruce Hornsby and The Range. And Just the Way It Is. En in tegenstelling tot de vrolijke melodie is de songtekst behoorlijk serieus. Het nummer gaat over het bekritiseert de economische ongelijkheid en de rassenscheiding in Amerika van de jaren 80. Hier is Bruce Hornsby, ik zeg het nogmaals, and The Way It Is.

nummer 3 in het jaar 86. Een week later zou dit nummer 1 staan. Bruce Hornsby and the Range and That's the Way It Is. Op nummer 2 staat deze van Michael McDonald. Bekend uit de film Running Scared. En hij begon natuurlijk zijn carrière bij Steely Dan. En ook nog bij de Doobie Brothers was hij actief. Hier is Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: Lekker funky dit, hè? Heerlijk. Michael McDonald. Stationair nummer 2 in de achterweek. Sweet Freedom. En de nummer 1 is ook stationair in de 9e week. In Engeland bereikt dus ook een dikke top 5 notering. De nummer 1 in het jaar 86 is voor UB40 en Sing Our Own Song.
1: Nummer 1.
0: Ik bedank u voor het luisteren. Ik wens u een fijn weekend. Maak er iets moois van. En vanaf morgen vroeg om 8 uur is er weer gesproken worden. Dit is Helmond Radio. De groeten. En blijf gezond, hè. Belangrijkste wat er is. Tot volgende week.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet schadelijk zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van

0: In het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis.

0: zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: of Ellie
1: op vdmorgen.nl. Trusten!
2: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
3: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen.
7: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Zaterdag 12 september, iets na de klok van 6 uur. Welkom bij More Than a Feeling. Alles goed alleen?
1: Alles prima. En met jou?
0: Ja, zeker. Hartstikke goed. Het is gelukkig minder warm, dus we kunnen lekker weer aan de slag. Ja, waar begonnen we eigenlijk deze week mee? Deze week had ik eigenlijk iets apart gevonden. Want het was een Charles Kelly gecombineerd met een Richard Marx. En dit nummer kwam uit 2025. Songs for a New Moon. Ja, ik vond het lekker klinken. Ik denk, daar beginnen we deze week mee.
1: Prima nummer.
0: Lekker toch? Nou, we het toch over Songs from a New Moon hebben. Een ander nummertje waar ik klaar heb staan. Van het album A Letter from St. Paul van The Silencers. Painted Moon.

0: Silences. De Schotse rockband, opgericht in 86, wel in Londen, niet in Schotland, maar in Londen. Opgericht door Jim O'Neill en Chad Burns, twee ex-leden van de post-punkband Fingerprints. Nou, het is maar dat je het weet natuurlijk, ja. Hè.
1: Nice nummer, hè?
0: Ja.
1: Nice nummer.
0: Een nice
1: echt
0: nummer.
1: Een ouderwets tintje zit eraan.
0: Ja, hier zit echt een ouderwets tintje aan, jaren 80, ja.
1: Ja, waar eigenlijk ook eigenlijk een beetje een ouderwets tintje aan zit, is het volgende nummer, City Pulse, van Lockhart. Een Canadese AOR melodic rock trio. Wat dus onlangs een paar maanden geleden hun debuutalbum heeft uitgebracht. City Pulse. Maar het nummer City Pulse werd al in augustus 2025 op single uitgebracht.
0: Klopt.
1: Dus daar gaan we nu naar luisteren. Lockhart.

Lockhart en City Pulse. Ja, we zijn begonnen vandaag met een duo. Laten we nog eens een keer doorgaan met een duootje. John Wade en Alison Krauss. Ja, ik ken daar verder niet, die Alison Krauss. Waar ze vandaan komt en wat het wat ze repertoire ze heeft als Sladder bedoeld. Wat ik wel weet is dat het nummer gewoon een heel bekend nummer is. Missing You.

0: een beetje zoetsappig nummertje geworden, hè? Dus,
1: Doe mij maar de normale oude versie, origineel.
0: Hey, ik weet inmiddels wel wie Alison Krauss is.
1: Ah.
0: Lang leven Google. Amerikaanse bluegrass zangeres en violiste. Nou, ik denk dat ze beter met de viool kan spelen als dat ze gaat zingen.
1: Ze kan absoluut wel zingen.
0: Oh ja,
1: niet
0: in dit genre.
1: Niet in dit genre.
0: Nee. Dus,
1: ja, en waar we misschien wel in love vallen is met het nummer I'll Fall in Love Again uit 1981 van Sammy Hagar. Bekend als leadzanger van Van Halen, de Red Rocker. Heeft hij als solo ook diverse nummers uitgebracht. En een daarvan is dus I Fall in Love Again.

0: Je vertelde net dat Sammy Hagar de zanger was van Helena.
1: Ja, ooit.
0: Ja.
1: Ooit in een ver verleden.
0: Maar afgelopen week, Alex Van Halen.
1: Ja.
0: Ja, die is geridderd, hè?
1: Ja.
0: Potverdikke nog zeg. Hey, op 73-jarige leeftijd wordt hij geridderd. In Nijmegen is hij geridderd.
1: Ja.
0: Ja, zal het toch allemaal maar meemaken, hè? Dat is toch, toch mooi.
1: Toch scon.
0: Ja, toch, als je zo geëerd wordt. En natuurlijk zat die drummer van de Golden Earring zat er ook al met zijn neus bovenop. Ik weet niet wat hij met Nijmegen had, maar hij zat er in ieder geval bij.
1: Nou,
0: het
1: is gezellig.
0: Ja, het was
1: beroepsmuzici onder elkaar.
0: Zo kennen het ook zijn collega's natuurlijk. Ja. Hé, Carrie-Anne Waywardson, single van Kansas, afkomstig van het album Left Overture. En geschreven door de gitarist Kerry Livgren. Livgren zal ongetwijfeld ergens uit Scandinavië komen. Ja, toch was het succes van Kansas eigenlijk meer beperkt tot Amerika, Canada, die kanten uit. Ja, Europa liet de plaat een beetje links liggen. Maar voor de rest, hij staat nog steeds elk jaar in de NPO Radio 2 Top 2000. Carrie-Anne Waywardson. Carrie-Anne.

0: Ja, we houden van Kansas. Carry on, Wayward Son. En we zitten met dit nummer 2 minuten over de klok van 6:30. Tijd voor onze ballad.
1: Onze ballad of the week. Van het eerste uur, want in het tweede uur doen we geen ballads meer.
0: Nee.
1: Dan hebben we voortaan de cover van de week.
0: Cover van de week.
1: Ja.
0: Nieuwe jingle.
1: De single Until Your Love Comes Back Around.
0: Again.
1: Again, als jij dat wil. Around Again. Uit 92.
0: Ja.
1: Van RTZ, een Amerikaanse rockband. Opgericht in 1989. Hebben het 3 jaartjes volgehouden. En toen besloten ze toch uit elkaar te gaan. Hoewel, heel bijzonder, ze nog steeds albums uitbrengen.
0: Hey.
1: Dus dat is toch wel een rare combinatie.
0: Ja.
1: Je bent er niet meer, maar je bent er nog wel.
0: Ja.
1: Hun ballad. Until your love comes back around again.
0: Nee, niet around again. Alleen again. Until your love comes back again.

0: Ja, ja, het is dus toch uiteindelijk wel... Until Your Love Comes Back Around.
1: Ja, daar zingen ze maar in de titel op de cd staat Again.
0: Ja, maar ik...
1: Ik bel ze straks wel even.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar ze hadden in ieder geval de ballen van deze week, ja. RTZ. The City, daar is... Nou, je had het er net over, hè, die band Niemand Bestaat, maar nog steeds albums maakt.
0: Ja.
1: Nou, The City, daar is ook zo'n apart verhaal. Die waren vooral bekend midden jaren 80, opgericht door... Peter McIan, nadat Man at Work uiteengevallen was. En hij nam drummer Jerry Spicer nam die ook mee. Maar ook hun hebben maar één album uitgebracht, genaamd Foundation. Daar is ook maar één hit vanaf gekomen, Planets in Motion. En dan denken jullie natuurlijk van, hey, die gaat Planets in Motion draaien. Nou, ik ben er zo dwars dat ik dat niet doe.
0: Altijd,
1: altijd. Ja, altijd was geweest.
0: Ja.
1: Aim for the Heart, dit is The City.

0: Ja, deze stond niet in de lijst. Ik heb hem er even tussendoor gehoord. Want ik moest even testen wat ik vorige week geleerd heb. Of dat ik dat goed gedaan heb.
1: En dat was?
0: Het werkte, dus ik heb een hele goede leraar gehad.
1: Oh, die iets uitgelegd heeft over hoe de installatie werkt.
0: Ja, het combineren van alles bij elkaar. Dus dankjewel, Wiljon.
1: Nou, Wiljon.
0: Bedankt.
1: Nou krijg ik de neiging om er iets van te zingen. Nee, maar dat doen we maar niet.
0: Nee, zou ik
1: Laten
0: niet
1: we maar doorgaan met het volgende nummer. In dit geval van Bob Seger. Bob.
0: Bobby. Bob.
1: Nou, als het dus toch in de recensie staat... dat het een verfijnd mid-tempo romance is... en dat drum en woodblock het ritme bepalen... maar piano en een aanzwellend orgel de passie leveren...
0: Halleluja.
1: Dan heb je blijkbaar het beste liefdeslied van de eeuw geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En in dit geval is dat het You'll Accompany Me.

0: uit 1980. You'll Accompany Me van Bob Seger, al wel. Volgende keer draaien we de B-kant, want daar wil ik graag het einde van weten. Van de single Betty Lou gaat er vanavond vandoor. Hoezo en waarom?
1: Oké. Betty Lou gaat er vanavond vandoor.
0: Ja.
1: Ik wist niet dat Bob Seger ook Nederlandstalige nummers had geschreven.
0: Ja, in dit geval kan Google heel erg goed translaten.
1: Oké. Hey, over translaten gesproken. Let the Day Begin is een album van de Amerikaanse band The Call, uitgebracht in 1989. Ook dat deed eigenlijk hier niet zoveel. Een 64ste plaats, zelfs in de Billboard, kwam hier zelfs helemaal niet voor. Maar er staat in ieder geval ook een leuk nummertje op. Let the Day Begin.

0: Let the day begin van de Kool. Waar hebben wij nog meer staan?
1: We hebben nu nog staan van de band Zaza.
0: Zaza.
1: Opgericht door Neil, let op, Zaza.
0: Ja.
1: Maybe Tomorrow uit 1988.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Ja, als je nou over een golden oldie hebt, dan heb je het natuurlijk over Aerosmith en Crying, hè?
1: Ze hebben niet één leuk nummer gemaakt, maar wel een heleboel nummers.
0: Ja, en wordt ook nog in films gebruikt ook nog, hè?
1: Ja, heel veel.
0: Maar ja, het is ja, toch wel de vierde single van hun 11e studioalbum Get a Grip uit 1993 alweer. Potjan, dikkie, gaat de tijd toch allemaal snel, hè? Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Had ik ooit van David en David gehoord?
1: Nee.
0: Nou, David en David, ja, die hebben een debuutalbum uitgebracht, Boomtown. Ook al in 1986. Maar dat is ook meteen het enige album wat ze uitgebracht hebben. Welcome to the Boomtown. Luister maar eens naar dit nummer.

0: wel in, hè, zo eindigen met gitaren.
1: Ja, het is echt een en al gitaar.
0: Ja, ja, ja,
1: ik heb het gevoel dat ik alleen maar gitaar heb gehoord. Met
0: ja, daar heb je een rockprogramma, hè, dan komt dat wel eens vaker voor.
1: Nou ja, uit Parijs.
0: Parijs.
1: Ook nieuwe gitaren. Ja, nieuwe band. Harsh. Nieuwe sterren aan de horizon, zeggen ze zelf.
0: Ja.
1: Zij komen met hun single Forever Yesterday uit mei 2026.

0: Het nummer zou eigenlijk niet misstaan in Moord en Helmrock morgenavond tussen 8 en 10, hè?
1: Absoluut. En voor degene die geen kijkende radio hebben, ik moet duidelijk niet meedoen aan de beste nep gitarist van Nederland.
0: Nee. We gaan luchtharpen in plaats van luchtgitaren. Ja. Hey, The Blue Nile, dat is een Schotse popband en die hadden ooit een hit, Tinseltown in the Rain. En dat nummer hebben ze speciaal uitgebracht als een ode aan de stad Glasgow. Nou, dat heeft niet echt gewerkt, want ze bereikten maar de 87e plaats in de UK single charts. Maar hier in Nederland hadden ze iets meer succes en bereikten de 28e plaats in de Nederlandse top 40. Tinseltown in the Rain.

0: Even terug in de tijd. De Blue Nile, Tinseltown in the Rain.
1: Ja, en eerlijk gezegd, ik kom uit die tijd. En volgens mij heb ik het toen ook al een saai nummer gevonden.
0: Oké. Okay.
1: Het is dus nog steeds een saai nummer voor mij.
0: Ja,
1: waar ik benieuwd naar ben, is het volgende nummer van de band XYZ of Z. How you want to speak it out.
0: Yes, yes.
1: Nou, twee hits kwamen van het debuutalbum in 1989. Eentje daarvan is de power ballad What Keeps Me Loving You.

0: Ja, de power ballad van XYZ.
1: XYZ.
0: Het is tijd.
1: Ja.
0: Voor de cover van de week.
1: De cover.
0: En in dit geval is het een nummer van Toto.
1: Ja.
0: En dat is het origineel komt uit 1984 en nu 40 jaar later, in 2024, bracht Streetlight een cover uit. Endless.

0: Pretenders, een totocover van de band Streetlights. De cover is uitgebracht in 2024. En eigenlijk is de vraag, was het iets of was het niets?
1: Ja, het was eigenlijk best wel leuk. Maar ja, die originele die is al keigoed. En dan, om dat te coveren, dan moeten we wel ballen hebben, nog?
0: Ja.
1: Maar goed. Wie ook ballen hebben, de Canadese band Fatal Vision. En die hebben onlangs op 22 mei dit jaar hebben die hun vierde studioalbum uitgebracht, Four Sides to Every Story, met onder andere dit nummer, Too Close to the Sun.

0: Altijd fijn als ze even aan het einde zelf even de titel herhalen. Toch?
1: Altijd leuk, ja, ja. Altijd leuk, ja. Toch? Inderdaad. Eeskatje?
0: Ja?
1: Ja, dat zeg ik heel vaak. Dus een van mijn vaste uitdrukkingen. Eeskatje. En dan kan ik tegen iedereen, zelfs de beste, eerste de beste persoon op straat. Eeskatje, ruim daar even op of zo.
0: Oh, dat maakt dan...
1: Je snapt dat het is niet zo logisch overkomt bij de meeste mensen, als je dat tegen iedereen gaat zeggen. Maar Frankie en de Knockouts, die zeggen dat wel tegen iedereen.
0: Okay.
1: Sweetheart. De debuutsingle. In het voorjaar van 1981 uitgebracht werd. Hun grootste hit.

0: Frankie en de Knockouts. Sweetheart. Ook een beetje een nummer wat er eigenlijk tussenin valt. Hè? Het is geen hard rock, melodic rock en het is geen pop.
1: Het is valt geen een beetje vlees, tussenin. Het is geen vis.
0: Nee. Wat je ook had is de band Blue Tears. Dat is was een Amerikaanse hardrockband uit Henderson, Tennessee. Eind jaren 80 hadden ze kortstondig bekendheid. Maar ze wisten eigenlijk niet echt een groot succes te boeken, omdat er zoveel grunge muziek uitkwam. Ja, dat dit eigenlijk niet meer opviel. En in 93 gingen ze uit elkaar, omdat iedereen toch allemaal andere projecten bezig was. Maar in 2006 komen ze weer bij elkaar, brachten ze een nieuw album uit. En definitief werd de band ontbonden nadat leadzanger Greg Fulkerson op 14 april 2009 overleed. Nou, ik heb een nummertje klaarstaan, Dream of Me. En Dream of Me komt van hun laatste compilatiealbum Dancing on the Backstreets uit 2005.

0: Blue Tears, Dream of Me.
1: Ach, we dreamen nog een beetje verder.
0: Ja.
1: En als ik nou een beetje anders klink dan straks. Ik ben blijkbaar uit de badkamer gekomen en het klinkt nu een beetje leuker.
0: Oké.
1: Ja, dat komt omdat er een kapje voor zat. En dat mag ik niet gebruiken, want dat vindt de microfoon niet zo gezellig.
0: Oké.
1: Nou ja, misschien
0: waarom zit dan een kapje ervoor?
1: Nou ja, misschien klink ik nu alsof ik op de wc zit. Dat kan ook nog, hè?
0: Dat kan ook, ja. Als je maar doorspoelt.
1: Ja. Wat we niet gaan doorspoelen is het volgende nummer van June Wilder. De zangeres is van de country en Americana muziek. Heeft een vierde album uitgebracht. En op dat album staat I Know What I Do To You.
0: Ja, en dan hebben we nog ruimte voor één nummertje deze week. En dan sluiten we deze week af met Robert John en Sad Eyes. En Sad Eyes is een nummertje uit 1979. En het is het nummer wat de Next My Sharona in Amerika van de eerste plaats afstoten. Nadat het er 6 weken op had gestaan. Dus het is eigenlijk zijn enige hit die hij ooit gehad heeft. En het is dan ook meteen een nummer 1 hit geworden. En in ieder geval, dankjewel voor het luisteren deze week naar More Than a Feeling. Volgende week zijn we er weer. Nogmaals, mocht je nog vragen hebben omtrent de uitzending van 26 september... dat wij als gast Joop de Korte hier in de studio hebben, stuur ze via de Messenger, via Facebook, WhatsApp. Gestuurd, maakt niet uit wanneer of hoe. Wij nemen alle vragen mee en zullen ze ook live hier in de studio aan hem voorleggen. Nou, zoals gezegd, dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne zaterdagavond nog en een hele fijne zondag. En tot volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

luistert de technische dienst een klein beetje mee met de homework van Sander. Kleine huishoudelijke mededeling. Wij zijn bezig met noodzakelijk onderhoud aan het systeem. Het kan zijn dat we dadelijk even omschakelen naar DMG Deurne. Maar zodra wij weer terug in de lucht zijn, dan merkt u dat vanzelf weer. Onze excuses voor het ongemak en tot snel.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hodgkinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

met je mee. En noem het geluk. En alles wat nog moet, komt los van de tijd.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith.
1: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: met
0: Cor-Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike, omdat hij zich niet kon legitimeren.